0: lebih. Iga ngucapkan.
1: Lima kios kia si. Kesut tulew. Kesut tulew.
2: Ik kies voor een het festival 2026. Ik kies voor een het festival is sponsored door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nenok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: kikker moet ik...
1: Die mijn kioskie aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Ik kies zo naar het festival 2026. Ik kies zo naar het festival als sponsored door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Keuling & Company. Søma Hotel. Ulo Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: kirnalkuut aset syt atorat qissinaq
1: pian taama qoyanaq oqat taaku nuannaasarput naamassipput
0: ilum qoyanaq
1: a musik un noriatta suutaqtaratta
0: ila
1: unnum imma qalaarsinnaava qulingiluannut inuk hostelsimi qarparpaat
0: qarp
1: tas maqarparpaat taama taaluornarpu rap nights
0: ya
1: qulingiluan aalartissapput taa unnoqeqqattungaanut appisimaarumaarput illim
0: isorsu
1: tassaku uani nibilers tussaapput
0: a apeqqutiilerutto
1: kimau Daar net uit op ook ik kon er Philip, daar wil hem Carl Frederik, daar wil ook ging ons er ander rak.
0: Ah,
1: daar koop.
0: Pinga zo, wat je maar doet, zingen zo. Daar gaat je moet zingen, pinga staat zat is. Maar
1: zo, dat in mij is mijn ariana, dat is goed.
0: Ah,
1: kim ook is in de jongen daar, kies je met een appitato.
0: Ah,
1: daar imagine na zo'n nappo, immigrant het is.
0: Ah, pita.
1: Hoe nog toen een paar te krijgen na zo.
0: Ida. Ja, ja. Toch ook.
1: Bijan aan, dus op het, dus ook het dus samen. Kijk, kun ik aan, is er af en met bismaat dus zelfs.
0: Unu, akagulu.
1: Ah,
0: dat is hem. Inuk.
1: Ah,
0: dat kan bismaat zetten. Kisluni.
1: Oké.
0: Akang kakaningan niet.
1: Ah, dus dan nu kan ik maar ida aan kaasla ida. Bette
0: toen. Oh, dat is maar wat.
1: Zo daar
0: maar. Inuk bent.
1: Ah,
0: zo nou. Oké, ja, nu dacht ik dat ze met poen. Ja, yes. Appie, het is al maar gedaan, hè? Johannes Berelsen.
1: Je moet.
0: Het onderzoek.
1: Nee, dat gaat zoiets.
0: Dat gaat niet.

0: Dus om naar Papoeniwaka, Wemke, het erop kanaalit Inuit. Ja, moet je nou zak doen, nog aan die piek, inga zet, doe mij uit die da. Zo.
1: Ja, niet nog. Hoikos, kanaalit hoikos ziet. Oomemmik unitoon, simanommik, aalartitinianommik. Pikkoris artitilopo.
0: Ap,
1: yes.
0: Dali.
1: Sulifarafin.
0: Daar
1: zo doe ik het als een naam. Ja, onder de officier in Nap, ik met het is in Marsu de Katie Ido en om het te toch smappen dat ik laat u ik use in Nazel,
0: Schumann,
1: waar ik je te zien naar de stand en om het net een nachtan noemen, hoe som je daar zo kan je
0: zijn.
1: Onder Picos aan de man te slop, Karoma Pissauer, 7 oktober. Tavadu, kadalis ingeslendere sessioni, afimpingazuni, usurktungan, des ingeslendere tartusav.
0: Sumi.
1: Idimanapo netter narsutten, uan telefonie 53 1800. Des sind
0: 53 1800, netter nar, nalungi du sumit tok.
1: Na.
0: Awa am nalwa. Nummi simasumi. Api, netter nar.
1: Neluna tokasina, bo, 25 september tungan.
0: 53 1800, imut.
1: Dus is er fijner als een naam op Facebook, is er al een begin in het oorlog. Dan kan je het gewoon kosten. In mijn doen is er fijner, ook kan je het gewoon kosten. Dat is in mijn doen.
0: En dan gaat het ook de poot.
1: Dus zo.
0: Zo. Zo. Kim ons nu niet ziet?
1: Kijk, het doet er pijn.
0: Als je mij ziet.
1: Zeg het niet.